0: Mooi, nu dingen maar. Sanga, wij moeien, wij zit hier. Mooi, hoe dit hier simmeren mooi. Ah, sanga. Ja.
1: Ai, zo dong ging, won deel bij. Tang guang wu lei wu gu yu ming ai nai jiu chong tim ma ming an zhong ong wen wen si dan nen san jiu zai sai ki kai wang ao ki ku mian lu yi su bing nan是魔狗会的难会之间行善于努亲家行于牛亲爱家飘渡
0: 妹走顾到何能何把的爱能爱吧你好就你多不爱
2: 喂
0: 喂你在做外貌的人跟他多偶像那喝醉人妹生啊狗喂呀
1: 貌的人说命跟着说他白度还难改迷红
0: 路好改路易还一高红引爆金王红海同云能爱
1: 莫里南说明君早说他心里是我为你为海南写给明后